0: Nou, maar jij Johan Guadagnon, kies mij ooit eens kwijtelen, graag hoes naar mijn kitjes. Je had moest niet meer vallen, maar als toezaas naar kiezen, de. Nou, had. Wel, kies hij too sexy, wat ook. Ugye, Kata? Ugye? Na, jöjjön a Right Set Fred és az I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love.